0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende bozen het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpen en Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbranden in Canada worden groter en heviger, zeggen de autoriteiten daar. Dit weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwamen er ineens tienduizenden migranten naar de stad. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Mogelijk voldoen ze niet aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. Het weer, eerst bewolkt en in het noorden drupje regen, later zonnig en het wordt 22 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.
2: Hi.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. De bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer, eerst bewolkt met in het noorden wat regen, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Het komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Het weer eerst bewolkt met in het noorden wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte kunnen schepen straks niet meer doorvaren tussen Mainz en Koblenz. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties in Tatarstan, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en tientallen gewonden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond. Ze werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. En het weer, in het noorden wat regen, verder zon en 20 tot 28 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten.

0: Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna

0: werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn.

0: waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop en naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 16.

0: 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
3: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Het is weer zo'n middag dat het zonnetje schijnt en dat luchtblauwe Teletubbies hebben we niet gezien, maar wel allerlei andere zaken die we gaan behandelen in dit programma. Dit programma is Grenzeloos Weekend en wij zijn bij jou in de buurt op de radio. Leuk dat je erbij bent en blijf het komende uur ook bij ons. We gaan namelijk onder andere praten over een regionaal archief met wedstrijden. Dat komt daar Dordrecht vandaan. Wat voor wedstrijden hebben die dan precies en wat heeft dat met archieven te maken? En ken je die beesten? Geel, zwart, gestreept? Wespen, ze zijn er weer. En we gaan ze tellen. Moet dat dan zo nodig? Zeker weten dat dat moet gaan doen. En wat we nog meer hebben, dat zijn twee vrolijke jonge dames die gewoon ondanks de vakantieperiode weer aanwezig zijn. Hedy Floortje.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Je vakantie, je ziet er nog steeds wakker uit. Dus je hebt iets goeds gedaan, denk ik, deze week.
1: Ja, ja, ja. Het was niet een hele wilde week. Dus ik ben gewoon oké.
0: Je bent gewoon oké.
1: Ja.
0: Gewoon een relaxere vakantieweek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel gewoon, gewoon mezelf rustig gehouden.
0: Ja. Ja. Ja, je bent nog steeds helemaal cool, hè?
1: Zeker, ja, zeker. Ja, ja. Altijd. Ja.
0: Straalt helemaal af. Geweldig. Meren, ben je ook zo rustig gebleven?
2: Ja, op zich wel. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ook jij ziet er relaxed uit.
1: Nou, dankjewel. Ja, ja,
0: dus ja. Jullie zitten samen tegen een stuiterende totempaal aan te kijken. Die achter de microfoon.
1: Elke week
0: dus
1: toch.
0: Iedere week hetzelfde. Dus ja, ja. Ja, iemand moet dat compenseren.
2: Ja, nou ja, gelukkig hebben we jou daarvoor toch.
0: Ja, ja, daar heb ik toch mijn bijdrage weer mogen leveren aan dit programma. Zeg, we hebben hele leuke dingen vandaag. En een hele leuke technicus die zorgt dat dit programma te beluisteren is. Dankjewel, Timo, dat je weer vrij hebt weten te regelen hiervoor. Zullen we eens eventjes eerst de muziek een beetje ingaan? Want we hebben natuurlijk al die leuke nieuwsberichten uit de buurt en al die dingen. We hebben ook gezellige muziek. Timo zei van, ach, wat is dit lang geleden dat ik deze plaat heb gehoord. Wat leuk dat hij op de playlist staat. Ja, dat wisten wij. Voor jou, Gustavo.

0: Deze plaats speelt de hoofdrol in iets bijzonders wat er is gebeurd. In Amerika nog wel. En heeft ook nog een keertje niks met Trump te maken. Dan moet het leuk nieuws zijn. Een uniek record werd bereikt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Want voor het eerst is de volledige top 5 van deze Hot 100 country muziek. Dat is bijzonder. En deze plaat die we net hoorden van Ella Langley, die staat al 16 weken lang op 1. En nog steeds dus. Daarna ook nog wat andere country-achtige nummertjes. Nou, is dat leuk of is dat leuk? Dat hebben wij gewoon hier bij Grenzeloos Weekend om voor je te vertellen. Je kent het wel misschien. Een plek van lang geleden waar je dan weer eens een keertje langskomt. En dan denk je wat er ooit is gebeurd op die plek. En wat er tot nu toe dan veranderd is. Het regionaal archief Dordrecht daagt je nu uit om hier eens over te gaan schrijven of om een foto van toen opnieuw te maken. Teun de Bruin is gemeentearchivaris en legt uit waar die wedstrijd over gaat.
1: Ja, wat is verleden? Ja, kijk, als je naar de fotowedstrijd kijkt, dan is een van de ideeën wel dat je een foto uit onze beeldbank kiest. Nou ja, goed, de oudste foto is uit rond 1850, dus daarvoor dan lukt het in ieder geval niet meer. Het schrijven is eigenlijk, hoe werd er in de loop van de eeuwen tegen schoonheid, lichaam, geest, lichaam en dat soort dingen gekeken. Dus ja, dan kan je net zo ver terug gaan als je zelf wil.
0: Teun, eventjes voordat we wat dieper op de zaken ingaan. Je bent gemeentearchivaris.
1: Ja. En, ja. Nog net. Ik ga het eind van deze maand met pensioen. Dus.
0: Kan jij uit al die ervaringen en wetende wat er in het archief zit, ons op het juiste spoor zetten waarmee het is nou helemaal een wedstrijd. Hoe gaan wij nu geweldig scoren?
1: Ja, nee, dan wil ik toch even een splitsing maken tussen de fotowedstrijd en de schrijfwedstrijd. Het idee van de fotowedstrijd is dat je een foto uit onze beeldbank kiest. Waar je meestal wel iets mee hebt. Dus dat kan zowel in Dordrecht zijn, maar bijvoorbeeld ook in de hele regio. Dat je zegt van, goh, ik heb iets met, nou, pak een beet, het huis te weten. Dus dat is de ruïne bij de Paternense Brug. Ja, daar werden vroeger kwamen heel veel verliefde paardjes bij elkaar. En dat was eigenlijk de uitgaansplek van de jeugd. We spreken zo rond de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Nou, als je denkt, zo'n foto kom ik tegen in de beeldbank, dan kies je die. En het idee is vervolgens dat je op dezelfde plek een huidige foto maakt. En eigenlijk dan ook nog even een keertje toelicht van waarom heb je nou voor die plek gekozen? Wat zijn nou je herinneringen? Wat is nu een plek in Dordt of de regio en regiogemeente waar ik echt iets mee heb? Nou, dan ga je naar onze beeldbank, dan kijk je, probeert die te vinden. En als je denkt, die foto vind ik leuk. En dan ga je naar dezelfde plek en dan maak je de nieuwe foto. Dus dat is de fotowedstrijd. Als je kijkt naar de schrijfwedstrijd, daar is het wat losser. Het idee is dat je het maakt dan niet uit of je een verhaal schrijft of een gedicht of een essay of wat dan ook, voor maximaal 800 woorden. Waarin jij aangeeft van, onder woorden probeert te brengen van jouw verhaal, jouw gedachten. Over bijvoorbeeld hoe werd er in een bepaalde tijd tegen het lichaam, tegen de geest, tegen schoonheid of wat dan aan gekeken. Dus dan kan je wel een archiefstuk erbij zoeken, maar dat hoeft per se niet.
0: Nou zijn jullie natuurlijk bezig met regionaal archief Dordrecht. Wij zijn uit in de buurt van het eiland IJsselmonde tot aan Gorinchem, zeg maar. Alles waar deze uitzending nu te beluisteren is ook onder die scope?
1: Officieel, als je kijkt, dan valt er zeg maar, de Zwijndrechtse Waard onder. De Zwijndrecht onder ons zeg maar, gebied wat wij verzamelen. Dus dat is Zwijndrecht, Hoekse Waard, Hendrik in de Woonwacht, Eiland van Dordrecht en eigenlijk het grootste deel van de Alblasse Waard. En ja, goed, in je verhaal of moet wel een bepaalde link zijn met een van die gemeenten of met Dordrecht.
0: Ja. Nou hebben we nog even de tijd, hè, want we praten het over in oktober. Is het eigenlijk de maand van het archief, de historie?
1: Nee, de maand van de geschiedenis. Dat is een. Dat is denk ik al minimaal 10, 15 jaar is dat elke maand, elk jaar in de maand oktober is er een maand van geschiedenis. Dan is er ook altijd een landelijk thema. De organisatie ligt een beetje bij het Openluchtmuseum in Arnhem. En elk jaar is er ook een ander thema. En dit jaar is het in ieder geval lichaam en geest. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het thema natuurlijk. Dus het zijn van die onderwerpen die heel breed zijn. En die als je zegt, we willen er aandacht aan besteden, dus zelf in kan vullen.
0: Tot wanneer mogen wij onze inzendingen insturen? Want we moeten natuurlijk hier even wel goed voor gaan zitten.
1: Ja, dan heb je nog even de tijd. Want de uiterste inzenddatum is 30 september. Dus dan heb je toch nog bijna 2 maanden hè, om te schrijven. Of een leuke plek te zoeken om een foto te maken.
0: Waar kunnen wij met alle informatie, de actievoorwaarden en vooral het deelnemen zelf aan de wedstrijd terecht?
1: Dan kan je het beste gewoon terecht op de website van het regionaal archief Dordrecht. Dat is dan www.regionaalarchiefdordrecht.nl. En daar staat in ieder geval ook een uitleg van de beide wedstrijden, maar ook hoe je in moet zenden. Waar het aan moet voldoen, wie er in de jury zit. En daar wordt ook nog iets verteld over het prijzenpakket, dus de prijzen die je kan winnen.
0: Teun, mag ik je danken voor je tijd en je uitleg?
1: Ja, jij bedankt voor het belletje in ieder geval en maak er een mooi item van. Ik zou

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Hoog Blokland staan van 13 tot en met 15 augustus de 15e editie van Truck en Tractor Pooling op het programma. Donderdag is de toegang gratis en rijden boeren uit de regio tijdens de Farming Heroes. Vrijdag volgen de truckwedstrijden en zaterdag de grote Tractor Pooling finales. Met de populaire strijd tussen Red Impact en Simply Green. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers voor het jubileumweekend.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. Royal van der Leun gaat de elektrische engineering verzorgen voor een nieuw baggerschip van Royal IHC. Het schip wordt gebouwd in Vietnam en gaat later baggerwerk uitvoeren op de Congo-rivier in West-Afrika. Daarmee blijft een belangrijke vaarroute toegankelijk. Volgens Royal van der Leun laat dit project opnieuw de kracht zien van hun internationale samenwerking.
3: Grenzeloos Weekend. Grenzeloos Weekend is een programma met nieuws en informatie bij jou uit de buurt. We zijn te beluisteren, je hoorde dat net ook al. Rondom het eiland IJsselmonde, Drechtsteden en Alblasserwaard. En sinds dat we met DHB Plus uitzenden op een paar zenders, zijn we te beluisteren tot voorbij Tiel. Hoe leuk is dat? Welkom luisteraars in Tiel en omgeving dat je erbij bent. Dit is Grenzeloos Weekend en we gaan muziek draaien van UB40 uit de oude doos. Is dit Food for

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De Papendrechtse brug ziet er opvallend uit. De brugklep is namelijk weggehaald. Rijkswaterstaat heeft de klep omhoog gehezen en op een ponton gezet voor vervoer naar een sloopbedrijf. Tijdens de werkzaamheden was de scheepvaart deels gestremd, alleen de vier ponten konden blijven varen. De brug krijgt een nieuwe klep die al sinds 2024 in aanbouw is.
2: Op de site van RTV Ridderkerk lezen. Op begraafplaats achter Ambacht in Hendrikido Ambacht staat sinds deze week een hemelpostbrievenbus. Nabestaanden kunnen daar een brief, kaart of tekening achterlaten voor een overleden dierbare. De brievenbus staat bij het herdenkingsveld en is bedoeld als extra plek voor troost en herinnering. Het initiatief komt van dichter Kim Mulder, ook bekend als de perkamentdichter.
1: Weekblad De Brug schrijft over. De jaarlijkse Goede Doelen Loterij van dorpswinkel Joe in Heerjansdam heeft dit jaar 5 lokale organisaties blij gemaakt met een cheque van €250. Onder de winnaars zijn de Koningin Juliana School, het Walenweidebad en muziekvereniging M. Nieuw dit jaar was de Open Doelprijs. Die werd gewonnen door het Heerjansdam Historisch Genootschap.

0: je parachute. Ze is er wel weer voor eigenlijk nu. Pak een parachute, springen we in de lucht en komen we naar beneden. Daar ging het liedje een beetje over. Something happens. Over de tijd van het jaar en het weer van het jaar. Het is er weer tijd voor, hè, die geel-zwart gestreepte beestjes, wespen. Alleen, zijn het nou deze zomer veel of valt het dan toch wel mee? Nou, vanaf volgende weekend gaan we dat ontdekken tijdens de nationale wespentelling. Johan van het Bos die gaat ons uitleggen wat het nut is van deze telling en vooral waarom we die irritante beestjes moeten tellen.
1: Nou, eigenlijk precies omdat mensen het van die irritante rotbeesten vinden. We willen heel graag dat mensen eens een keer anders naar die wespen gaan kijken. Dan van, hey, dat is dat irritante beest dat bij mijn biertje of mijn colaatje vliegt. Of op het terras rond mijn hoofd zoomt. Want het zijn gewoon hele interessante, mooie en nuttige beesten. Sowieso gaat het met insecten in Nederland en in de wereld niet zo heel goed. Die gaan achteruit, dus dan vinden we het heel belangrijk om daar extra aandacht aan te schenken. En ook aan de wespen. En daarom organiseren we deze wespentelling. Een wesp is zeker niet een wesp. We zeggen ook altijd, de wesp bestaat niet. Want er zijn in Nederland 5000 soorten wespen.
2: Zo.
1: Nou, die hoeven mensen niet allemaal te tellen, gelukkig. Dus dat zou ik zelf ook niet kunnen. Sowieso willen we dat mensen die wespen die op het terrasje rondhangen tellen. Die noemen we ook limonadewespen, want dat zijn eigenlijk twee verschillende soorten. Dan zijn er nog wat meer soorten die redelijk algemeen zijn, zoals de gewone hoornaar. Maar er zijn ook nog hele andere wespen die misschien wat minder opvallen en die je wel kunt zien als je gewoon wat beter rondkijkt in je tuin. Zoals diverse soorten graafwespen, zoals de bijenwolf. Maar ook goudwespen die een beetje glimmend, vaak rood met blauw gekleurd zijn. En bladwespen die vaak een beetje op bladeren en op planten rondlopen. En die allerlei kleuren kunnen hebben van groen tot rood, tot zwart, tot ook geel. En zo kunnen mensen ook een beetje de diversiteit van die wespen leren kennen. En we vinden het fijn als mensen proberen om ook die anderen te herkennen. Dat is soms met het blote oog moeilijk. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld ook met de telefoon een foto maken. En dan met een app zoals Ops Identify proberen te herkennen. Ik zelf loop altijd met een verrekijker rond. Mensen bedenken nooit dat je naar insecten en zo dichtbij ook met een verrekijker kunt kijken. Maar dat helpt ook. Nou, die heeft ook niet iedereen. Dus ja, we hebben gewoon vertrouwen in dat mensen hun best doen. Ja, en de een lukt dat wat beter dan de ander. En uiteindelijk gaat het om de totaal aantallen. En dat mensen weer met een ander oog in hun tuin rondlopen, naar de beestjes in hun tuin kijken en vooral naar die wespen kijken.
3: Ja, je maakt het ons wel een beetje moeilijker nu, hè? Dat begrijp je wel. Want nu gaan we al verrekijkers erbij halen en de camera. Ik denk, moeten we niet gewoon blij zijn als iemand in zijn achtertuintje of op het balkon lekker een half uurtje gaat zitten te strepen?
1: Ja hoor, daar ben ik al helemaal blij mee. Dus iedereen die dat doet en zijn telling wil invoeren op tuintelling.nl, daar verschijnt een telformulier. Die kan dat daar gewoon in gaan vullen. En daar kunnen mensen ook nog in een soortenboek en in een zoekkaart kunnen ze ook nog die verschillende soorten doen. Dus als ze net even beestjes zien die er net even anders uitzien, iets wat ze op die plaatjes zien en denken te herkennen, dan kunnen ze die ook invoeren. Maar het belangrijkste is inderdaad dat ze gewoon op dat balkon gaan zitten of even rondlopen in de tuin. En dat duurt een half uurtje. En dan gewoon invullen wat ze zien.
3: Je vertelde net eerder al, we willen de mensen een beetje laten kennismaken met die dieren. Dat ze niet alleen maar irritant zijn, maar dat ze zo ontzettend interessant en ook vooral belangrijk zijn voor ons. Kan je daar wat over zeggen dan?
1: Ja, net als heel veel andere insecten hebben ze gewoon een plekje binnen dat netwerk van planten en dieren wat in je tuin rondloopt of rondvliegt. En wespen zelf, dus de volwassen beesten die je rond ziet vliegen, dat zijn bestuivers. Die halen zelf ook nectar op bloemen. Maar het zijn ook roofdieren. Want voor hun larven verzamelen ze eigenlijk vlees. En dat vlees bestaat bijvoorbeeld uit andere insecten. Dus dat kunnen muggen of andere wespen of wat dan ook zijn. Dus daarmee houden ze ook weer andere insectenpopulaties een beetje in toom. En ja, zo draagt ze bij aan het evenwicht van al die beestjes die in de tuin rondvliegen en lopen.
3: Heb jij zelf een favoriet soort van wesp?
1: Ja, ik vind er diverse mooi. Ik noemde er straks al goudwespen. Die vind ik zelf erg mooi, omdat ze zijn een beetje metallic gekleurd. Vaak een beetje metallic rood of roze met ook een stukje groen of blauw, wat vaak een beetje in elkaar overloopt. Die vind ik hartstikke leuk. En ze hebben ook een interessant gedrag, omdat het eigenlijk een soort koekoeken onder de wespen zijn, dat ze weer hun eitjes in de nesten van andere wespen leggen. Nou ja, ik als bioloog word er natuurlijk extra enthousiast van. Dus die vind ik superleuk. En welke ik ook hartstikke leuk vind, is de bijenwolf. Dat is wel een zwart-geel gestreept wespje dat in zijn eentje een nestje maakt in de grond. Dus heel anders dan die limonadewespen die met z'n allen een heel groot nest hebben. Die kun je soms op een soort uitkijkpunt op het top van een graspriet of een takje of zo zien zitten, waar die op wacht zit op zoek naar een prooi of te wachten op een vrouwtje wat langskomt waar die mee zou willen paren als het een mannetje is.
3: Eventjes samenvattend. We gaan dus 30 minuten goed tellen wat we ons heen zien vliegen. En met de nadruk in dit geval op de wespen. Wanneer is dat ook weer?
1: Dat is van 15 tot en met 23 augustus. En binnen die periode kunnen mensen zelf bepalen wanneer ze dat doen. Dat kan allemaal op tuintelling.nl. Op wespenstichting.nl kunnen mensen heel veel informatie over wespen vinden. Ook over wat ze kunnen doen als ze een wespennest in de tuin hebben. En daar zijn ze toch net even iets minder blij mee. En ik zelf werk bij IJskenniscentrum Insecten. En onze website is kenniscentruminsecten.nl. En daar kunnen ze ook van allerlei informatie vinden.
3: Dankjewel, Johan van het Bos.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Sporthal de Fakkel in Ridderkerk verandert van 26 tot en met 29 augustus weer in jeugdland voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. 4 dagen lang zijn er volop knutsel, speel- en sportactiviteiten, met dit jaar onder meer nieuwe knutselprojecten, pizzabakken en extra gameconsoles. Ook de populaire stormbaan, bungee trampoline en rodeostier zijn weer van de partij. Op vrijdag worden de finales van het Ridderkerkskampioenschap 4 op een rij en het rollerbankfietsen gehouden.
2: Dat lijkt me nou echt spannend, rollerbankfietsen. Lekker stoer. Gewoon helemaal in blind trappen, maar je blijft op dezelfde plek. Moet denken dat die week van de zomervakantie het opeens knudden weer wordt. Je gaat fietsen en je blijft dan toch lekker droog.
3: Ja.
2: Lijkt me wel wat. Okay. Jullie zijn te oud voor jeugdland, meiden.
3: Ja, dat is wel jammer, maar je maakt wel een goed punt.
2: Ik denk, laat ik daar een punt aan zuigen, want het programma zit er bijna op. Er gaat grensloos weer het putje in. Dan gaan we non-stop muziek draaien op de radio. We moeten even, voordat het zover is, vooruitkijken. Floortje, wat ga je doen van de week?
1: Naar Londen. Vakantie. Ah. Ja, heel veel zin in.
2: Ik ben zo jaloers. Ik ben echt jaloers. Heerlijk zeg. Ja. Heb je al dingen als hoogtepunt waar je heen gaat?
1: Ja, eigenlijk niet. We zien altijd wel een beetje de dag van tevoren. Maar ja, we hebben nog niet echt plannen. Maar ik weet zeker dat we naar dingen zoals Londen Eye en zo, gewoon de grote bezienswaardigheden gaan.
2: Tuurlijk, nou, die zijn er genoeg. Dus ik ben benieuwd. Nou, geniet ervan. Het is in Engeland ook heet. Dus wat dat betreft maakt het geen klap uit. Meren, jij gaat ook vakantie vieren.
3: Dat klopt zeker.
2: Zeker. Ik ben eigenlijk allebei jullie zo jaloers. Maar jij gaat iets heel anders doen dan naar een stad.
3: Ja, ik ga naar de Ardennen toe.
2: Heerlijk.
3: Dus
2: kamperen?
3: Nee.
2: Dat niet?
3: Nee, het gezelschap met wie we zijn, die zijn daar een beetje tegen. En dat vind ik heel jammer.
2: Ja, natuurlijk. Hoe kan je nou tegen kamperen zijn? Dat is toch gewoon het meest fantastische.
3: Moet je aan hun vragen.
2: Beste lieve luisteren. Ja. Wat is er tegen kamperen? Dit is leuk. Lekker tentje achter op je fiets en dan op pad.
3: Ja.
2: Naar de Ardennen. Een paar uurtjes fietsen. Ah, ja, knie zo die
3: komen we er wel.
2: Het komt helemaal goed. Mooi. Geen rijlessen en dat soort spannende zaken?
3: Nee, volgende week niet.
2: Even rust op de weg, dat is mooi. Dan gaan wij afscheid nemen. We hadden deze week natuurlijk in Friesland het zeilen, hè? Sneekweek. Inclusief gezellige vechtsporten die er op los werden gelaten, maar dat doet niet toe. En de dag mee zullen we splitsing gaan draaien en wind en zeilen. Die gaan we draaien tot aan het nieuws. Timo, dankjewel voor je technische ondersteuning, beste mensen. Fijn dat jullie erbij waren vandaag. Volgende week zijn we weer op zaterdag of op de maandagmiddag bij Merwe RTV. Tot de volgende keer, nog een fijne zaterdag. Dit is Splitsing.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thaise parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris

0: Kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hitme.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast.

0: de droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en er komen er nu dus 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra in 1976. Het weer, morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen in de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxeur. Leuk dat je luistert. Het programma waarin New Rock alternatief en in de muziek hoort, aflevering 114. Het is vandaag 10 augustus, de dag dat Ian Scott Anderson 79 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat Bobby Woodlock 2 jaar geleden op 77-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxeur. Leuk dat je luistert. Ja, en Ian Scott Anderson, 79 jaar is vandaag geworden. Ik denk dat hij hem niet kent, maar wel als ik zeg dat het een Schotse zanger, multi-instrumentalist is, songwriter en boegbeeld van de progressieve rockband Jethro Tull. En die ken je wel, denk ik. En die andere, Bob Whitlock, 2 jaar geleden overleden vandaag op 77-jarige leeftijd. Ja, hij was vandaag dus ook 79 geweest. Hij was een Amerikaanse toetsenist en lid van Derek en de Domino's. Nou, Jethro Tull en... Ja, zeker. Ook Derek en de Domino's hebben klassiekers op hun naam. En 7:15 en 7:15 ook klassiekers hierdoor. De speakers om 7:30. De truc van Luc, waar ik een tip van de luisteraar uit de hoed over. En voor de rest lekkere alternatieve rock en indie muziek. En, ja, we begonnen met een band, The Rytons. Ja, gebouwd op doorzettingsvermogen, trots op de arbeidersklasse en pure vastberadenheid zetten de Rytons een opmars in de indie rock voort. Ze zijn nou ja, eigenlijk al beroemd, zeker in hun eigen streek, om hun energieke live shows en door velen beschouwd als de beste live act van hun generatie, althans in de buurt van Rotherham, niet Rotterdam, maar Rotherham. Dat de Britse viertal is trots op hun eerlijkheid en energie. Ze veroveren na Rotherham nu ook de wereld met een aanstaande wereldtournee. Want de Rytons zijn terug met Best Night Off Is Live. Leveren ze een knaller af die het goed gaat doen tijdens de energieke concerten van de band. Bijvoorbeeld op 18 februari 2027, duur nog even. Wanneer de band in de Melkweg in Amsterdam optreedt. Ja, en dan Annabel, en dat is een single van de Nederlandse rock, grunge en punkband The Get Downs. Uit Utrecht komen die. En die is uitgebracht eind juni en die werd gevierd, die lancering, met een live show in de Brewpop De Kromme Haring. Dat is in Utrecht. Samen met support act The Captain. En dit optreden markeerde het afscheid van hun voormalige bassist Amel Jore en de introductie van hun nieuwe bassist. Hun sound combineert de nostalgische rockvibes en de rauwe energie van bands als Pearl Jam met de sterke melodieën en hooks van, ja, misschien zelfs wel de Beatles. Althans, zeggen ze zelf, hè. Hun songteksten variëren van surrealistische verhalen over roze olifanten. Hoezo surrealistisch? En autowasstraten, maar ook rauwe herkenbare thema's uit het nachtleven. Valium Daydream draaide ik al eens eerder en nu dus deze fantastische nieuwe single die heet Annabel. Dit zijn de Get Downs. Dit is Luxeur. Leuk dat je luistert.

Hij begon op YouTube met covers van Post Malone en Ariana Grande. Daarmee verovert hij de harten van menig luisteraar. Maar zijn nieuwe single Knockout is een beetje meer indie pop single van de Nederlandse zanger en multi-instrumentalist. Ik maak mezelf niet makkelijk met de woorden, hoor ik. Merk ik. Door de Simon de Weert, maar beter bekend als Blanks. Dit is uitgebracht in juli. Een energiek nummer over de verslavende intense verliefdheid. Die voelt als een knockout. En zijn album had al af moeten zijn, maar omdat het wat uitliep, heeft hij ook zijn concerten verplaatst. Zoals bijvoorbeeld in Tivoli Utrecht van 2 april naar 15 november. Het voordeel hiervan is, je kunt er nog heen. Ja, de Blanks dus en een knockout. Ja, nu tijd voor een alternatieve klassieker uit The Speaker. En dat is een single van een Belgische alternatieve rockband uit 1998. Het is de eerste single van hun derde studioalbum Cocoon Crash. En frontvrouw Sarah Betten schreef het nummer na een moeilijke periode op een gitaar met slechts 2 snaren. Kijk, daar is informatie. De plaat werd niet zo'n groot hit trouwens. Zeker niet zo groot als Not an Addict, maar wel een bescheiden succesje in de tipparade. Komt tot nummer 8 in België en tot 9 in Nederland, dus in de tipparade. Maar ondanks dat matige succes in de hitlijst is het nummer wel zeer populair bij live optredens. En zelfs een beetje een publieksfavoriet. En dat klopt waarschijnlijk doordat het makkelijk is mee te zingen. En het lekkere hoge springgehalte. Nou, dat ik het over Casey's Choice heb je wel door, denk ik. We gaan luisteren naar de klassieker uit The Speaker en dat is deze keer Believe.

Ja, maak je niet vaak mee. Een fade-out Sex Machines hoorde je van Paul. Ja, dat is een single die in juni is uitgebracht door de Nederlandse New Wave en Postpunk duo. Ze komen dus uit Nederland. Twee broers zijn het. Je verwacht het niet, maar ze heten allebei Paul met een achternaam. Ruben en Matthijs, om precies te zijn. Ja, het is een beetje een mix van New Wave, Postpunk, Synthpop en Glamwave. En hun sound doet sterk denken aan pioniers uit de jaren 80, zoals Depeche Mode, Kraftwerk, Bronski Beat en Talking Heads. En Sex Machines verkent de dynamiek van een relatie waar de intimiteit koud, rutineus en praktisch robotisch of mechanisch is geworden. Ja. Je moet ergens een liedje over schrijven uiteindelijk, hè? Straks de druk van u, gelijk een tip van de luisteraar uit Do Goed Over. Dat was vorige week Cyril Struik met Major Tom van Peter Schilling. Maar nu is het Arab Strap. En net op deze band gaat dit jaar een verrassend goed album uitbrengen. De derde single ga ik al draaien van het album dat uit gaat komen. De nieuwste vrucht van de Schotse cynisme rockers heet Glamour Magic. Dat is een heerlijke en hilarische beschouwing van het ouder worden. En vooral mensen die er alles voor over hebben om die ouderdom tegen te gaan. En die insteek levert prachtige beschrijvingen op zoals... Ik vertaal het even. Ik heb mijn smol ingesmeerd met nachtegaalpoep. Ik heb meer fellers gehad dan ik wil toegeven. Ze halen jaren van mijn gezicht af. Of... Ik kocht dikke vette lippen bij een loesje chirurg. Na baad ik in het bloed van 1000 maagden. Maar het had jaren van mijn leeftijd af, ja. Weinig mensen die dergelijke humor zo kunnen brengen als... Arab Strap gaat luisteren naar Glamour Magic. Een halftal Tales nieuwe album gaat verschijnen op 4 september.

Ja, die gaan ineens de andere kant op, zeg. Het Amsterdamse collectief Personal Trainer heeft een derde album Human Assholes aangekondigd. En dat album verschijnt op 4 september. En de energieke nieuwe single Hole is een nummer dat de band perfect laat zien hoe ze de eigenzinnige humor combineren met emotionele onzekerheid. Ja. Het is een heel ander nummer als we gewend zijn van deze band. Het nummer opent met handgeklap en uitbarstingen van blaasinstrumenten, waarna het losbarst in een rauwe gitaarriff. Het nummer dendert voort met een aanstekelijke energie, terwijl de tekst beschrijft hoe iemand geleidelijk de grip juist verliest. En dat doen de muzikanten niet. Nee. En ik hopelijk ook niet. Ik ga de truc van Luc presenteren aan u. Als je in de hoed zit, succes! Want dan gaat weer iemand uit natuurlijk. En wie gaat het zijn? Ik weet het. En jullie nog niet. En ik weet ook dat hij luistert. En ik weet ook dat hij vindt dat het geluid hapert. Ik hoop dat dat dan nu niet is bij zijn liedje. Dit is mijn oude ringtoon op mijn telefoon zelfs. Heerlijk nummer van Volbeat. En Walter Gort weet het. De truc van Luc is de tip van Walter Gort. Hier is Volbeat en Heaven nor Hell.

Ja, na de druk van u hoorde je In Blue, een single uit 2026 van de Belgische grunge rockband Ayla, of Ila, ik weet niet hoe het uit moet spreken. Dat nummer is afkomstig van hun lang verwachte tweede studioalbum genaamd Motherland. Die staat gepland voor een release in oktober. En Blue schetst, of In Blue schetst, een relatie vol pijn en emotionele onrust, waarbij de zangeres het gevoel heeft dat ze de andere metaforisch de dood brengt bij een kus, ja. Daarna, je bedankt me voor een goed jaar en gaat weg. En je zegt het alsof je echt moet vertrekken. Je hebt spijt van de goede dingen, maar ook van wat je echt fout hebt gedaan. Maar het maakt me allemaal niets meer uit. Dat zijn de openingsregels van het nieuwe nummer van Fan Lily. Thank you, sorry hoor je. En het nieuwe album gaat Win Win Win heten en komt dit najaar uit. En het zal je niet verbazen dat ze het opnam na een nare relatiebreuk. Ja, dan nu weer een klassieker uit De Speaker. In de vorm van de plaat en zijn verhaal. Hij opent een oude doos met foto's. Vergeelde beelden van zomers die eindeloos bleken. Vrienden die beloofden elkaar nooit uit het oog te verliezen. Dromen die toen nog vanzelfsprekend voelden. Hij glimlacht. Niet omdat vroeger alles beter was, maar omdat het toen allemaal nog moest beginnen. Hij denkt aan de mensen die hij onderweg is kwijtgeraakt. Aan liefdes die kwamen en gingen. Aan gesprekken waarvan hij toen niet wist dat het de laatste zouden zijn. En soms verlangt hij terug. Niet om opnieuw jong te zijn, maar om nog één keer dat gevoel te ervaren dat de hele wereld voor hem open lag. Dan sluit hij de doos voorzichtig weer, want herinneringen zijn niet gemaakt om in te blijven wonen, alleen om af en toe even naar terug te keren. De doos is dicht en met een glimlach denkt hij aan The Glory Days.

Paris Will Meet, hoor je, een alternatieve rocksingle die in juli 2026 is uitgebracht door de band Red and the Rabbits uit Los Angeles. De band omschrijft hun muziekstijl als haunted house rock. Ze laten zich sterk inspireren door artiesten als Nirvana en Fiona Apple. En liedzangeres Geneva Jones schreef een nummer na een reeks bizarre en griezelige ontmoetingen tijdens een avondje uit in Hollywood. Ja, lijkt me sowieso griezelig daar. Peter van Dienst is weer in de studio binnengekomen voor zijn programma It's Country Time tussen 8 en 10 te beluisteren. En ik ben er volgende week niet. Nee, ik ben eventjes lekker op vakantie. Gert-Jan Bergwerf neemt de honneurs waar. Dus de kwaliteit gaat omhoog met Gert-Jan. Alvast bedankt voor volgende week. Deze week heb ik nog één single nieuws van Radio Free Alice. De Indian Postbunk Band die in 2020 werd opgericht door 4 studenten uit Sydney. En inmiddels is gevestigd in de underground scene van Melbourne in Australië. En ook hier in Luxuur al. Is Kick in the Shins gaan we luisteren. Radio Free Alice. Blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. Ook naar Gert-Jan Bergwerf. Dus volgende week. Hij dan tussen 7 en 8. Hoi.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Country Time met Peter van Die. Twee uurtjes countrymuziek van toen en nu.
1: Ja, goedenavond. Fijn dat we er weer zijn. Wat gaat de week weer hard, hè? Ik ben de uitzending begonnen van 1757 alweer. Van It's Country Time. U hebt het gehoord. De uitzending begon ik met de Mavericks. Dat is een Amerikaanse countryband. Actief in de periodes van 1989 tot 1999. Toen zijn ze een poosje gestopt. 2003 zijn ze weer even begonnen. Maar 2004 gingen ze weer. Stop. Tot 2012. En toen zijn ze doorgegaan. Ze treden nog steeds op. Alleen zonder de zanger Raoul Malo. Die is pas geleden overleden. Helaas op 61-jarige leeftijd. Maar ja, daar kan je niks aan doen leven. Even kijken. Ja, ik heb voor u Ashley Dallas. Die komt uit Australië. En ze is een singer-songwriter. En een multi-instrumentalist. Ik heb het goed gezegd, hè? En het nummer dat zij gaat brengen, dat is My Cards Right.

Ja, lach maar even lekker met dit weer. Alan Jackson die kwam om de hoek. Hij zegt, ik wil ook wel eens meedoen. Ik zei, nou vooruit, kom op. En dat nummer dat hij gaat brengen, dat is It Must Be Love. En dat nummer, dat was voor Don Williams zijn eerste nummer 1 hit in Amerika. En toen Alan Jackson dit nummer op gaat nemen, dit uitbracht, was het ook zijn eerste nummer 1 hit in Amerika. Dus kun je nagaan, hetzelfde liedje en dan 2 keer toch nummer 1. Hier is Alan Jackson.

Nou komen de Pistol Annies om het hoekje kijken. Dat is een Amerikaanse gelegenheidsband bestaande uit Miranda Lambert, Ashley Monroe en Angelina Presley. Ja, want ze treden alle drie apart op, maar ze kwamen elkaar een keer tegen in een café en toen zat ze zo eens te kletsen. Joh, is het niet leuk dat we met z'n drieën een keer wat doen? Dus dat was het eerste optreden, was dat op 4 april 2011 tijdens het evenement, moet ik het goed vertellen even, op het CWS Special Academy of Country Music Girls Night Out Superstars Women of Country. Zo, daar kwam het toch aardig uit, hè? Dat waren hun debuutoptredens en af en toe, als ze tijd hebben. Maar ze hebben ook al albums gemaakt, maar als ze tijd hebben, dan doen ze het ook gewoon nog een keer en apart. Nou, hier zijn de Pistol Annies dan met Bad Example.

0: Dat waren de Pistol Annies. Nou krijgt hij een live opname van Bill Anderson en John Conley. Dat is echt een oude gediende in de countrymuziek. En deze uitvoering is live. Daarvoor hoor je wel eens iemand lachen en het laatst even applaus. Maar dat nummer is geweldig. En hun gaan zingen I Wonder If God Likes Country Music.
1: One night we were out on tour getting ready to do a show. And at the time it really wasn't anything all that special. It was what you might call just another one night stand.

Charlie Dix, dat is een gospel- en countryzangeres en zij komt uit Zuid-Afrika. En het nummer wat zij nog gaat brengen, nou dat hebben jullie al, dat zeer bekend. Dus luister maar en dan hoor je wel waar het vandaan komt.

Ja, ik denk dat u thuis allemaal wel zeggen. Dat kan ik van Pussycat. Maar dat wou ik net zeggen, maar dan kreeg ik een kick in mijn keel. Ik denk, dan doe ik het na afloop wel even, want anders is zo'n rot geluid thuis. Even kijken, ik heb Derek Bryan heb ik meegebracht. Dat is een zanger die komt uit Ierland. En hij is een grote ster in zijn land en ook aan het worden in andere landen rondom me heen. En dit nummer draai ik speciaal voor Arja, een vaste luisteraar. En hij gaat zingen Edda Lyda.

U hoorde natuurlijk al zingen over Cajun Queen. Ja, want dit is echt een Cajun nummer. Een beetje Frans-Canadees nummer. Daar hebben ze altijd een accordeon en altijd bij zo'n trekzak. Ja, je gaat even verder met Ashley Monroe. En die heb je daarnet ook al gehoord in de Pistol Annies. Maar nu is ze alleen. Ja, ze komt uit Amerika. Waar komen de meesten niet vandaan? Ze is een zangeres, songwriter. En met haar band Train had ze in Nederland een hit met de single Bruises, of Bruises, net je het zegt. Maar dat gaat ze nu zingen. Maar ze brengt nu If the Devil Don't Want Me.

Nou krijgt hij van mij Johnny Reed. Dat is een Schots-Canadese countrymuzikant. Reed emigreerde in juli 1989 op 16-jarige leeftijd vanuit Schotland naar Canada. Dit nummer draai ik speciaal voor Tony en Wout. En hij zingt A Woman Like You. Even kijken. Ja, hier is hij.

Ja, Johnny Reed is een aparte zanger, hè, met een hele mooie kraakstem. Even kijken, ik heb Anna McRose heb ik voor jullie. Ze is geboren en getogen in Twente. Als klein meisje was ze al dol op muziek. Bij het huis werd er veel muziek geluisterd en gedraaid, waaronder Elvis, Roy Orbison, The Shadows, Dolly Parton, The Judds en Emmylou Harris. Haar moeder speelde accordeon en zong altijd thuis. En oma leerde haar mondharmonica spelen. Hier is ze met het mooie nummer Something to Believe In.

Dit nummer heb Anna Margaret McRose zelf geschreven. En nou kom ik even weer met een verzoekje van een buurvrouw van mij. Die wil graag de Tilman Brothers. Marianne is dat, de buurvrouw. Die wil graag de Tilman Brothers horen. Ja, en dat gold echt als een pionier van rock en roll in Nederland. En een grondlegger van de Indo-rock ook in Nederland. En dat nummer dat ik dan voor haar ga draaien is het mooie nummer Little Bird.

Nou krijgt je maar nog een Nederlands koppel. Dat is Dick van Altena met Marcel Smulders. Met een nummer dat geschreven en gezongen is door Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children.

Zo, dat was Dick en Marcel. Kathleen is een Ierse folk- en countryzangeres en televisiepresentatrice uit County Down, North Ireland. Hier is ze met een pracht van een nummer, echt een verhaal, Billy Dale.

Nou krijgt u van mij een Amerikaanse bluegrass muzikant en zangeres. Dat is Dale en Bradley. Maar ja, dat is toch wel een dame hoor. Ze is een zesvoudig female bluegrass vocalist of the years. Hier is ze met Memories, Miles and Tears.

gehad, het uurtje weer hard, hè. Maar ja, ik zou zeggen, blijf erbij. En na het nieuws gaan we nog een lekker een uurtje door. Want ja, het uurtje is weer zo snel voorbij als het lekkere muziek is, hè. Dus ik hoop dat u er straks weer bij. Na het nieuws gaan we weer lekker nog een uurtje verder met iets country time.

0: NOS-journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
1: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
0: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Merwe Radio.

Fijn dat jullie er weer bij zijn. En het tweede uurtje van is Country Time. We gaan er weer een uurtje lekker tegenaan. En ik ben de uitzending begonnen met Della May. Dat is een Amerikaanse bluegrass band. Die werd geformeerd in Boston, Massachusetts in 2009. En in juli waren ze in Nederland, in Rotterdam, op het Bluegrass Festival op het Noordplein in Rotterdam. Dat traden ze op afgelopen juni. Juli bedoel ik. Dus ja, en het nummer wat ze zongen, ja, dat hoort u wel, hè. What's your looking for? Ik kom even weer eventjes aanzetten met een muzikale duo uit Ierland. Bestaande uit Mick Fosser en Tony Allen. In hun 50-jarige carrière, denk je net hoe lang dat ze al bezig zijn, hebben ze meer dan 52 albums uitgebracht. Hier zijn die jongens met Cottages in de Country.

Dat waren Foster en Allen, de Eagles, wie kent ze niet. Hier zijn ze met Train Leaves Here This Morning.

Nou krijgt u van mij een duootje van mij. Dat is Emmylou Harris met Rodney Crowell. Ik probeer even de tekst uit te spreken, want het is nog een lange even. Is you lived here, you'd be home now.

Ja, nou vervolg ik even met de Hacienda Brothers. Dat is een Amerikaanse alternatieve countryband. En ze brengen het nummer, even kijken, ja, A Lot of the Days Are Gone.

Ja, we hoorden even dat twijfelde Baronne, want ze bouwde even stil. Ik zei, ja, hou eens even, gaf ze een schop onder de grond. Kom op, en toen begonnen ze te zingen. Even kijken, Iris Dement. Dement, moet ik dan zeggen, is een Amerikaanse singer-songwriter. En ze is ook een muzikant, dat is gelijk wel. Hè. En de muziekstijl van haar, dat omvat elementen van folk, country en gospel. Hier is ze met 50 Miles of Elbow Room.

Ook een aparte stem, die meid, hè? Nou, krijg je van mij een Amerikaanse zanger, gitarist, violist en songwriter, Hank Williams Jr. Hij begon zijn professionele muzikale loopbaan op zijn 8e. Door de druk van zijn moeder, die zette er iedere keer, zat hem te poesen. Door initiatief moest hij iedere keer op tournee gaan en de hits van zijn 4-jarige eerder overleden vader Hank Williams Senior te zingen. En hier is hij met het nummer Whiskey Bent and Hell Bound.

Nou krijgt hij van mij een Joanne Baez. En de andere zeggen weer Joanne Baez. Dus wat een goede uitspraak is. Daarom doe ik ze allebei maar. Ze is een volkszangeres en liedjeschrijver. En ze staat ook bekend in Amerika om haar actieve politieke betrokkenheid met de mensen. En het nummer dat ze gaat zingen is Night the Drove Old Dixie. Als ze wil zingen, hey, kom op, Joan.

Johnny Paycheck is de artiestennaam van Donald Eugene Lightly. Hij is niet meer onder ons, helaas. Hij was een Amerikaanse countryzanger, gitarist en singer-songwriter. Hij werd bekend in 1977 met de bewerking van het countrynummer Take This Job and Shove It van origineel David Elko. Maar nou hoor je dan in de uitvoering van Johnny Paycheck van Take This Job and Shove It.

Ik zal hem ook wel eens draaien van de originele uitvoering van het nummer. Kaylee Rose zegt over haarzelf: ik ben een singer-songwriter uit Nashville met een unieke stijl die diverse geluiden uit het muzikale spectrum combineert met de country. Nou, als je dat over je eigen zegt. Hier is het dan met Cheating.

0: That's cheating.
1: Ja, daar hebben we weer. De Wilder Blue, zo heet die band met Texas Woman.

Ja, ik was vergeten erbij te zeggen dat het een live-uitvoering was. En zij hadden ook nog hulp van Tracy Byrd. Nou krijgt u van mij twee oud-gediendes in de country. En dat is Ray Price samen met Willie Nelson. Met de titel Don't Your Eyes, Don't You Ever Get Tired of Hurting Me.

Nou, dat was Rona Reeves. Ik zal het nou even wat rustiger aan doen. Met Merle Haggard. Met Swinging Doors.

Ja, ik zie dat het alweer aardig opschiet met de tijd. Ik kreeg net even een verzoekje op mijn telefoon of dat ik nog een keer van verschillende, of dat ik graag nog een keer de Tielman Brothers wilde draaien met Little Bird, want dat hadden ze een tijd niet gehoord. Ik heb een paar berichtjes gekregen. Dus ik denk, ik gooi het even de Tielman Brothers er tegenaan met Little Bird. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik heb het met plezier gedaan. Ik hoor het vanzelf wel wat u ervan vond. Hier staat nog extra dat verzoekje voor 2-3 mensen. De Tielman Brothers met Little Bird. Nou, ja jongens, je wilt wel zingen, hè? Ja.

0: ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden

0: Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider...

0: Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons.

0: Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop